0: de kleine boeren en truckers. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven.

0: Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken.

0: liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident, wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in

0: Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
16: Weekie, weekie! Raisin shines!

0: Seabreeze AM.
1: Long to Learn and the Shakers hadden we uit 1973. Turn Your Radio On. Tiny Tim daarvoor. Tiptoe Through the Tulips met meer uit 68. En Smokey als eerste. It's Your Life uit 77. Leuk dat je voor ons gekozen hebt.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sibris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Mr. Blue hadden we als laatste. Grooving met Mr. Blue uit 1970. The Kings daarvoor met Sunny Afternoon uit 1966. En de eerste was van Casey and the Sunshine Band. Shake Your Booty uit 1976. Is het een beetje vol te houden? Daar...

0: donderdag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Kanaal 14. Is er iemand staande bij?
1: Seabreeze AM.
0: De Outlaws was de eerste. Breaker uit 76. En de Small Faces daarvoor. Hier komt de Nice uit 67. En de eerste was van Chic. Good Times. Disco uit 1979. En zou dit een septet zijn? Of misschien toch wat anders?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de

0: infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

Het was 1979 en toen kwam Herman van Veen en Monique van de Ven bij elkaar voor deze mooie single. Uit het gelijknamige film en album, het nummer heette Uit Elkaar, ja. Dank aan Martin van Kappen voor zijn Money Music Show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest en dus...

het is alweer werkdag 2 van deze nieuwe werkweek. Het is natuurlijk dinsdag. En we moeten uit bed. En natuurlijk luisteren we weer naar het programma Eruit. Met zo rond 20 over 8 de nieuwe Morgenster. 8:30 oude nieuwsfeitjes. En 9:20 dan de uitslag van de Morgenster. Goedemorgen. Inderdaad, goedemorgen. Lekkere muziek gaan we draaien hoor. Deze hebben we tijd niet meer gehoord. Everything but a girl. En dit nummer heet Missing. Goedemorgen.

gelukkig. Brian Hyland. Ja, we kennen natuurlijk ook van Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Maar deze uit 1962, Sealed With A Kiss. Ja, het origineel kwam uit 1960 en werd toen vertolkt door de Voices, moet ik zeggen. En daarvoor hoorde natuurlijk muziek uit 1996 van Everything But A Girl. En het nummer heette Missing. Heerlijke muziek op de radio in de vroege ochtend. Straks gaan we natuurlijk de morgenster behandelen. Ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, zodat je lekker mee kan doen. Maar eerst The Temptations. Terug naar 1989. Een mooi nummer. Dit is My Girl.

0: Temptations en My Girl. En dat brengt ons bij... Ik ga je weer een aantal aanwijzingen geven voor de... Dat leidt tot de oplossing van de morgenster. Vandaag zoeken we een Duitse zanger. En hij heet eigenlijk Bernhard Althoff. Werd geboren op 22 mei 1956 in Bergisch Gladbach. En ik zei het al, hij is een Duitse schlagerzanger, maar ook presentator. En hij geniet bekendheid zowel in Duitsland als in de Benelux. En in Nederland is hij vooral bekend om zijn verdienst als zanger. En hij wordt alom geroemd om zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Dat hij bijna accentloos spreekt. Nou, welke Duitse schlagerzanger zoeken wij straks rond 20 voor 9? Dan gaan we onthullen en draaien we natuurlijk ook een plaat van deze Duitse schlagerzanger.
1: Eruit!

Griekse muziekgroep natuurlijk. Everyday Child natuurlijk met Demis Roussos. Die geweldige stem. En It's 5 o'clock uit 1970. Ja, 5 o'clock, daar moeten we nog even op wachten. We zijn onderweg naar 8:30 naar het oude nieuws. Dat gaan we straks wel horen. Dat zijn natuurlijk geen sprookjes. Maar sprookjes worden wel verteld door Dana. Althans, daar heeft ze het over.

0: Ooit is naar een concert van hem geweest. En dan Sweet Caroline. En dat doet het hele publiek mee. Ta-ta-ta-ta. Ja, prachtig. Uit 1969. Natuurlijk Neil Diamond. En van zijn album Brothers Love Traveling Salvation Show. Maar het is ondertussen 8:30. Betekent hoogste tijd voor de nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb wat oude nieuwsfeitjes voor je van 23 juni. 1971. De ministers van Buitenlandse Zaken van de 6 EEG-landen en Groot-Brittannië worden het eens over de Britse aansluiting bij de euromarkt in 1973. 1981. Bij aanhoudende onlusten in de Marokkaanse stad Casablanca vallen tientallen doden en raken velen gewond. Het leger bewaakt alle openbare gebouwen nadat demonstranten slaags zijn geraakt met het leger na een betoging tegen de hoge voedselprijzen. 1984. Ger Keizer ondergaat in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis als eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. 1985. Een vliegtuig van Air India met 329 inzittenden stort na een explosie in de Atlantische Oceaan. De oorzaak is waarschijnlijk een bom, geplaatst door een Sikh-terrorist. 1995. Het gebouw van de Duitse Rijksdag is helemaal ingepakt door de kunstenaar Christo. Het laatste bericht is uit 2005. Er duiken verhalen op dat er een puma zou rondlopen op de Veluwe. Leden van een speciaal puma-team slagen erin foto- en videoopnames van het dier te maken. Maar of het echt een puma is of een groot uitgevallen kat blijft onduidelijk. Nadat het dier op verschillende plaatsen op de Veluwe is opgedoken, verdwijnt het weer spoorloos. Tot zover de oude nieuwsfeitjes van 23 juni. Nog een fijne dag.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Simply Red zou de band genoemd zijn naar de liedzanger Mick Hacknell. Hij is nogal roodharig. En dit mooie nummer Stars van het gelijknamige album uit 1991. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ik had al gezegd, het is een Duitser en hij spreekt bijna accentloos Nederlands. Hij heeft ook meegedaan aan beste zangers in 2017. Nou, wie het is, je gaat het zo meteen horen. Maar we gaan eerst terug naar 1970 met de T-shirt. En dit is She Likes Weed.

0: heerlijk die gauw houden op Radio Seabreeze. Ja, waarom is anders natuurlijk. 1970 en de T-Sets en She Likes Weeds. En dat brengt ons bij de uitslag van de Morgenster. En was het moeilijk? Nee, nee, denk het niet. Wij zoeken namelijk Danny Christian. Nou, de meesten van ons zullen dat wel goed hebben. En daarvoor krijg je natuurlijk een applaus. En ik zei al, hij heeft meegedaan in 2017 aan de beste zangers. En daar heeft hij dit mooie lied gezongen. In het Duits, maar ook in het Nederlands. En dan heet het Geef mij je angst of Gib mir deine angst. Danny Christian, de Morgenster.
1: Je zegt je bent vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij.

Karen en Richard Carpenter, samen vormt nu de Carpenters. En Karen Carpenter, zij overleed uiteindelijk aan anorexia nervosa op 4 februari 1983. En Richard Carpenter, hij leeft nog wel, maar ja, hij is heel oud en voor de rest hoorde je helemaal niks meer van hem. Je hoorde The Masquerade van het album Now and Then uit 1973. Heerlijke muziek, beetje tijdloze muziek blijkt het altijd wel te zijn. En dit ook. We gaan terug naar het jaar 1966. Het jaar dat Beatrix en Klaus in het huwelijk traden. Misschien weet je dat nog wel, daar in Amsterdam, met al die relletjes. Dit is Ray Conniff, samen met zijn singers. En Somewhere My Love.

En zo is dat. Het is zomer. Ja, de laatste dagen gaat het wel erg goed hoor. Temperaturen zo rond de 5, 26 graden. En het afgelopen weekend natuurlijk zo rond de 30 graden. Heerlijke muziek. Ja, wakker worden, dat moet je nog steeds hoor. En we sluiten lekker vrolijk af met André van Duin. Want het is zomer. En daarvoor hoorde je de Association en Never My Love uit 1967. En dat komt van het album Inside Out. Maar het zit erop. Het programma zit erop. Want aan de andere kant van het nieuws zit hij klaar. Mijn vriend en collega Elibert Maathuis voor zijn maatwerkende muziek. En dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Aria is er ook weer. Oud nieuws. Een nieuwe morgenster. En ook weer heel veel lekkere muziek. Ik hoop dat je blijft luisteren naar Radio Sybris. Ik zeg graag tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zette groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Estrella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op.

0: gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
13: The greatest music ever made. Classic hits.
14: Seabreeze.
15: Seabreeze.
14: AM.

0: het is zomer. En dat is het zeker, de Wannabes.
1: Ja, het is zomer.
0: En de opening van Maatwerk in de Muziek op deze dinsdag. Ja, ik ben er weer, heerlijk in de studio. En daar is het nog cool op deze ochtend, moet ik zeggen. Maar ja, in de loop van de dag wordt het weer heerlijk warm. En ik ben het gewend, afgelopen week heerlijk in de caravan gezeten. Nou, eigenlijk meer buiten onder de boom. In de schaduw, want het was echt af en toe zo ontzettend warm. Tegen de 30 graden aan. En dat is toch wel erg veel, moet ik je zeggen. We mogen niet klagen. We hebben een tropische hittegolf sinds vorige week woensdag. Was ik net. En nou, dat kunnen we weten. Ik ben er weer tot 10 uur met Maatwerk in de Muziek. En hij was er ook vanochtend natuurlijk. Milko Roodnat met het programma eruit. En wij gaan door met Melanie. The Beautiful People.

country van de Burrito Brothers aan Burning Embers. Het is tijd voor Nederlandstalig. En in 1972 kenden we de musical En Nu Naar Bed. Natuurlijk met teksten van Andy M.G. Smit en de muziek van Harry Banning. En ja, zeker ook Frans Halsema en Jenny Arian. Dan heb ik het natuurlijk over dat hele bekende nummer Vluchten Kan Niet Meer. Ik kom het de laatste tijd steeds vaker tegen op de internetkanalen, de socials, zoals het altijd zo mooi heet. Maar Maters en Maathuis, collega Mario Maters en ikzelf, hebben dat vaak gezongen op het podium. En ik dacht, laten we dat ook eens gaan draaien. Hier is het. Vluchten kan niet meer.

Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.

geweldige tekst van A.M.G. Smit en natuurlijk de muziek van Harry Banning. En ach, een nummer dat nog steeds op geld doet. Want je kunt het nog eens draaien en als je goed luistert en de tekst goed bekijkt, dan denk je, ja, 2026, waarom kan dat nog steeds niet? Charles Navour, we gaan naar Frankrijk, met zijn merden.

Nancy Sinatra and Lee Hazlewood and the Summer Wine. En ja, dan vraag ik me altijd af, rood of wit? Nou, ik weet het niet. In ieder geval, het wijn, de wijn van de zomer. The Way It Used To Be. Een nummer dat ik niet zo goed kende van Engelbert Humperdinck. Tot ik het hoorde, dacht ja, natuurlijk, waarom ook niet. Hier is die.

Robert Humperdinck, The Way It Used To Be. Ja, maat voor de kindmuziek. Maandag tot en met vrijdag, tussen 9 en 10. Natuurlijk, bij Radio Seabreeze. En wij gaan naar de zoon van Boudewijn, Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken?

Breaking Up is Hard to Do. En ik zit heerlijk te genieten. Ja. En ik zit ook nog te denken aan de afgelopen week. En ja, gisterochtend was het ook nog even zo. Dat ik programma's uit 2022 draaide. Ja, het kon niet anders. En toen dacht ik, wat is er toch veel veranderd in al die jaren. 5 jaar lang werk ik bij Radio Sirius nu met het programma Maatwerk. En ik vind het heerlijk om te doen. En dan denk ik, ik ben wel veranderd. Ja, mijn stem is wat veranderd. Je wordt wat ouder. Dat kan allemaal. Maar het blijft leuk om het te doen. Yesterday, yesterday you and yesterday. Here is Stevie Wonder. Yes.

yes to me, yes to you, and yesterday, now today is maatwerk in de muziek. Stevie Wonder, heerlijk was het. We gaan naar 2021, Mystic Summer Night. En dat is een nummer van The Lemming met zanger Wally McKee. En dat is een vriend van mij waar ik heel veel dingen mee en voor gedaan heb. En Harriet Myers zingt daar ook even aan mee. Nou, hier zijn ze.

in 1969 in de top 40 in Nederland. Someday we'll be together. En je hoort het natuurlijk. Diana Ross en de Supremes. En ja, anderhalve week geleden denk ik ongeveer, was ik op een buurtfeest hier bij mij in de buurt. En daar werden allerlei Nederlandse nummers gezongen. En een van die nummers waar je zo heerlijk mee doet, is deze, Frans Bauer. Weet je nog? Heb je even voor mij? Natuurlijk.

En heb je even voor mij. En dan denk ik, ach, heerlijk is het. Ja, luisteren, maar ook doen is heerlijk. Mijn dochter zei laatst tegen me, pap, waarom ga je niet weer op het podium staan? Nee, laat mij maar heerlijk achter de microfoon zitten bij deze radioprogramma's. Ik vind het geweldig. I Feel Love. Jazeker, Donna Summer.

I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go.

natuurlijk straks tussen 10 en 11. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Natuurlijk bij Radio Seabreeze. En die laatste klanken komen van Bert Kempfert en zijn orkest. That happy feeling. Maak een fijne dag. Doe voorzichtig met het zonlicht. En wie weet treffen elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je

0: printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van Vrije Radio.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Finger Boys waren dit. En dat is allemaal op uw radiostation, Radio Seabreeze.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op Radio Seabreeze. Beste vrienden, het is dinsdagmorgen. Nou joh, we gaan er lekker tegenaan met heerlijke muziek. Lekker warm in Studio 3. Ja, geloof het of niet. Ik zweet mijn eigen ongeluk. Je zou het haast kunnen zeggen. Het is sauna Studio 3. Ja, in plaats van de gewone studio. Oké, wat gaan we doen? We gaan de leukste platen draaien van de hele wereld en bij de omgeving. Wat dacht u bijvoorbeeld van een plaatje van Vicky Leandros? Nou...

0: heerlijk, hè?
1: Ah, vind ik jullie anders als heel nog meer met Apretwa. Ja, in verband met de warmte die we de laatste tijd hebben, hebben we vandaag geen gewone koffie, maar we hebben lekkere ijskoffie. Oftewel, café Frappé.

0: De Bolero van Wolter Kroes. Dit is ook wel een wat oudere plaat, laatste vrienden. Liedjes geschreven trouwens door, even kijken, Eveline Klee. Althans de Nederlandse tekst ervan. En de originele tekst was van Claudio Baglione. Ja, geloof het of niet. Gezelligheid kent geen tijd hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze.
1: Hot summer on Seabreeze Radio.
2: 10, 9, 8.
0: En een warm hot summer is het zeker hoor, laatste vrienden. Ja, geloof het of niet, lekker warm hier in Studio 3. Ik heb het al gezegd, Sauna Studio 3. Dat is een nieuwe benaming voor de studio waar het programma Koffie Compleet lekker vandaan komt. En we hebben lekkere ijskoffie, zoals ik al gezegd heb.

leuke plaat van Cardinal Point, laten we die niet. Ja, ik geloof het nog niet. Ze kwamen oorspronkelijk uit Italië vandaan. En ja, iedereen dacht al dat het een Nederlandse band was. Maar dat was niet zo. Ze hebben namelijk wel in Nederland opgetreden. Uiteindelijk zijn ze helemaal naar Nederland gekomen. Naar Alkmaar. En daar hebben ze zich op een gegeven moment gevestigd. Twee van de vier leden belanden hier tijdens een tournee. En de band die brak door onder leiding van de muziekproducent Hans van Hemert. Die heeft er heel veel aan gedaan. Dat was gezellig. Nou en of. Luister vriendjes, welkom allemaal hier op Radio Seabreeze. 1098 kHz in de middengolf, 272 meter. En live.radioseabreeze.nl. Ik heb hier wat moois, ja. Nou en of, Wieteke van Dort en Aislava Lata. Look at us.

0: hoort samen met A.I. Lava Lata. Look at us. En ja, de Indische tekst, ja, ze hebben het mooi gezongen. Alleen ik heb geen idee hoe ik het uit moet spreken. Mijn Indisch is niet zo goed, luister vrienden.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje, koffie compleet.
0: Yesterday. Een heerlijk bakje koffie compleet hier op Radio Seabreeze. Ja, geloof.

0: 1985 bij de Katrina en de Waves en Walking on Sunshine. Nou, dat doen we allemaal door lopen op zonder straatjes en dat is toch lekker, joh. Dat is toch lekker.
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Polderman.
0: En weet je wat we gaan doen? We gaan lekker dansen.

0: Gezellig hoor, we zijn allemaal mee te dansen hier in de studio. Heerlijk, ja, de Flamingo. Een plaatje van Frankie Falcon.
1: Put your radio on. A radio sea breeze. Put your radio on.

0: van niemand minder dan de New Seekers. Eerst had je de oude Seekers en de originele. Ja, die kwamen oorspronkelijk uit Australië vandaan. In eind jaren 50 zijn ze naar Nederland gekomen van de vorige eeuw. En daar, niet naar Nederland, ze zijn toen naar Engeland gegaan. En daar werden ze ontdekt door de BBC. En uiteindelijk enorm groot geworden. Want de BBC vond het een fantastische band. En die dachten van, daar gaan we wat mee doen.
1: Koffie compleet, met gezellige muziek, voor een breed publiek.
0: Als je dat weet, koffie compleet voor een breed publiek. Ja, het is een beetje een zomerse dag. Heerlijk hoor, op Radio Seabreeze. 1098 kHz in de middengolf, 272 meter en live.radioseabreeze.nl. Lekker zomers, heerlijk.

waarschijnlijk in de coronatijd is opgenomen. Want het heet, ja, het heet Do You Be Like Elvis. Een plaatje van een groep die heet, hoe heet ze eigenlijk? Eens even kijken hoor, lieve laatste vrienden. Want Nice Device. Ja, kan het ook niet helpen. Wat modernere muziek. Een keer hier bij Radio Sybris en ook bij Coffee Complete. Het is al een hele oude plaat trouwens. Want hij is, denk ik, nou zo'n 10 jaar oud of zo. Daar gok ik een beetje op, hè? Daar gok ik een beetje op.

0: Heerlijk hoor, Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle. En ja, dat plaatje dateert uit 1987, alweer tijden vliegen voorbij. Hier op Radio Sieben is het programma Koffie Compleet. Bent u daarmee eens? Dacht het wel, hè?
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.

0: nog leuk, hè, was dat. Heerlijk. Hier komt de Wolf van Peter Koelewijn. Peter en zijn Rockets. En dat was jaren geleden alweer, hoor. Dat hij deze fantastische leuke plaat op de plaats gezet heeft. Ja, dat klinkt gek allemaal, maar het is wel zo.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
0: Neem weer lekker even mee naar Spanje. Heerlijk. Ja.

lekker stukje muziek uit Spanje, lieve laatste vrienden. El Gato Montes, zo heette het nummer wat we gedraaid hebben. Dat klinkt toch fijn, eerlijk is eerlijk. Ja, die zou er haast een applausje voor geven, want dames, vond u het leuk? Ja, laten we maar even horen. Ik vond het ook fantastisch leuk, ja. Een heerlijk applausje op de achtergrond, wat willen we nog meer? Hier is Lobo met de Albatros.

zin, maar ik geloof erin. Geloof het of niet? Ja. Radio Cyprus, het was Lobo met de Albatros. Dat is allemaal hier op uw favoriete radiozender. We gaan maar koffie compleet. Heerlijk. Kijk op de klok. Wat zien we dan? Nou, heeft u het ook gezien? Ik wel. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. Goed, zometeen is er weer onze eigen Wiebe. Ja, die zit weer klaar. Ja, die heeft een hele koffer met muziek meegenomen. Dat zei ik Wiebe. Wiebe Chris, die is er zometeen, geloof het of niet. En ja, ik zag even dat het weekend was, maar dat is niet zo. Het is Wiebe in ieder geval, dat is leuk. En vanmiddag zijn er ook weer allerhande leuke programma's. Gewoon gezellig, lekker luisteren naar Radio Cyprus. Want hier gebeurt er allemaal de mooiste platen van de hele wereld en beide omgevingen. Ik kan alleen maar zeggen, een fijne dag verder. Als u lekker buiten zit op uw terrasje of wat dan ook. En wees voorzichtig met alcohol. Hè? Want heel veel mensen die drinken wijn en dat soort dingen meer. Een wit wijntje. Het is lekker hoor, hou me te goed. Maar het is alles behalve goed voor je met die warmte. Dat valt meestal verkeerd.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: shop.nl. Valdorpelshop.nl.
1: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
0: Valdorpelshop.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Goedemorgen.
6: Het is zomer.
7: Landgenoten.
8: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw. Binnen zonder kloppen.
9: Beetje vreemd, maar
8: wel
9: lekker.
8: Waar is iedereen dan? Hallo?
10: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
11: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen, daar is hij weer. Welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het Noordelijk Halfrond met wereldmuziek en muzikale triootjes waar je u tegen zegt. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor vandaag opnieuw 16 machtig mooie deuntjes klaargezocht. Voorzien van nieuws van toen. Daar zitten vandaag onder andere bij The Move, Robin Corden en Rink Ray, Prince en The Revolution, The Grassroots, Dick Voor Mekaar, The Electric Light Orchestra, Dusty Springfield, Blondie, Shalimar en Van McCoy, om maar eens wat te noemen. We openen met John en Robin en Do It Again A Little Bit Slower. Dat werd gemaakt met The In Crowd in 1967. John en Robin was een echtpaar uit Dallas, Texas, met een korte carrière. En daarom wordt het plaatje van vandaag ook als One Hit Wonder beschouwd. Dat was wel even anders voor Prince and the Revolution. De single Paisley Park was de eerste van het album Around the World in 1985 en de opvolger van Purple Rain. Paisley Park is trouwens ook de opnamestudio, ontworpen door en tot aan zijn overlijden in 2016 in bezit van Prince. Werd officieel geopend op 11 september 1987. Het is een van de bekendste en historisch belangrijkste opnamestudio's van dit deel van Amerika. Het complex kostte bij oplevering zo'n $10 miljoen. Paisley Park doet nu dienst als museum.

Het eerste triootje van vandaag komt uit 1976. Van McCoy en de Soul Cha-Cha, dat de 10e plaats haalde. Helaas werd McCoy door een hartaanval slechts 39 jaar oud. Al Stewart stond op The Border op plek 5, dat afkomstig was van het album In the Year of the Cat, in dit geval uit hetzelfde jaar, 1976. En Corrie Konings kreeg er een apart gevoel bij, omdat ze op de 6e plaats stond.

0: Kerstdagen staan weer voor de deur. En daarom zometeen Mary's Boy Childs in de Boney en Slinger Mix. En nu eerst Blondie, die weer eens verliefd is. Trouwens, volgende week woensdag gaan we ook slingeren. Een uur lang in Binnen Zonder Koppen tussen 11 en 12. Het is maar even dat je het weet. Toos vindt dat ook zo leuk.
1: Ah,

Ons tweede triootje non-stop is bijzonder gevarieerd. Want de Nederlandstalige is van Dick voor Mekaar. De Duitse tipperadeplaat komt van Pieter Maffay uit 1970. En Dusty Springfield, de Queen of White Soul, had een reputatie hoog te houden. Ze maakte die single in 1990 en staat op haar 13e studioalbum.

Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Belachelijke.
1: Die Electric Light Orchestra is zelf aan het mixen geslagen. We hebben er eentje gevonden van een minuut of 9. En de Amerikaanse Grassroots, die blijven altijd leuk om te horen. Zij maakte in de 60s een aantal dikke hits, waarvan Let's Live For Today er eentje was.
2: When I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money.

derde triootje non-stop hits zijn van de Amerikaanse rockabilly-zanger Robert Gordon en zijn grote vriend, gitarist Link Wray. Even mee swingen met Red Hot uit 1977 of een discodansje doen op Shalimar en Take That to the Bank. De Amerikaanse disco, soul en funkgroep ontstond in 1977, ontstaan uit twee achtergronddanseressen uit het Amerikaanse soul-tv-programma Soul Train. De twee dansers waren toen nog de jonge Jeffrey Daniel en Jody Watley. Oh ja, en dan heb ik nog de Britse Move en The Night of Fear. Het was op 9 december 1966 hun debuutsingle en het haalde de tweede plaats.

0: Ja, instrumentale afsluiter is een heel bekend deuntje van Herb Albert en de Tijuana Bros. De Spanish Flea uit 1965 was het thema van een tv-show met de titel Dating.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
11: Oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar...

0: Luister, we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ze namen dit vrolijke Motown-achtige duet in 1976 op en het werd meteen een enorme hit. Het werd zelfs voor beide een eerste nummer 1 hit. Je hoorde

Een hele goede middag. Dit is Bart's Middag Breeze. En je hebt kunnen luisteren naar een uurtje binnen zonder kloppen van Wiebe. Wiebe, dankjewel. Morgen is er weer een nieuwe BZK om 11 uur hier op Radio Seabreeze. In dit uur Lionel Richie.

We hebben tweemaal een nationaal product hier bij Radio Sybaris in elk uur. Wesley Bronkhorst hoorde je en jij moet nu goed zo met me doorgaan. Nummer uit 2016. Muziek nu uit 1981. Reggae muziek, sunshine reggae muziek van Laidback.

komt uit 1975 en is een van de grootste hits van de groep. Het nummer werd geschreven door frontman Errol Brown en valt op door zijn aanstekelijke groove en herkenbaar refrein. Met een mix van soul, funk en pop groeide het uit tot een wereldwijde klassieker. Een tijdloze feel-good track die nog altijd meteen een glimlach oproept. In Bart's Middle Breeze, Hot Chocolate.

Muziek voor bij de lunch. Het is makkelijk als je aan het daten bent. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Cerberus. Met de mooiste ballads. Zondag, dinsdag en de woensdagavond om 11 uur. Met Dream Sessions.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je er aan hebt staan op Radio Seabreeze 1098. En binnenkort 1395 AM. En natuurlijk live.radioseabreeze.nl.

ver terug in de tijd dan 1965. Sonny en Cher en I Got You Babe. Ook deze is best wel een oudje. Het is funk. Dit is stretch. Hier is Why Did You Do It.

Linda Carlisle en het nummer Circle in the Sand. En die komt uit 1988 en is een van de grootste hits van haar succesvolle solo-carrière. Het nummer staat op het album Heaven on Earth en heeft die typische combinatie van krachtige pop en meeslepend refrein. Met haar herkenbare stem wist Belinda Carlisle opnieuw wereldwijd succes te behalen. Een heerlijke jaren 80 klassieker die nog altijd volop sfeer uitstraalt. In Bart's Middle Breeze, Belinda

plaat van The Waterboys en The Hall of the Moon uit 1985. Neem weer afscheid van je. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Seabreeze. Dat is www.radioseabreeze.nl. En we gaan eruit met Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan, zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Er zijn veel uitvoeringen van dat klassieke nummer Summertime. Maar dit is wel een van de beste, die van Billy Stewart. Samen met de versie van de Zombies. Zijn mijn favorieten. En welkom bij het programma, Bart. Dankjewel voor jouw programma in het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En ja, de sfeer zit er goed in hier. Het zonnetje schijnt. Het is redelijk warm. Ja, zomer 2026 begint goed in Frankrijk en in Nederland, begrijp ik. Gaan naar de jaren 70, Shirley & Company. Shame, shame, shame.

0: lang geleden zeggen dat ik deze plaat heb gehoord. Shirley & Company. En shame, shame, shame.
1: Herinneringen met een gouden randje. Zo klinkt dat ene liedje weer.
0: Ja, het plaatje wat ik nu draai, dat doet me altijd weer denken aan het programma Muziek Terwijl U Werkt van Radio Veronica. Toen ze nog uitzonden vanaf zee, want elke week stond hij wel in de lijst. Helen Shapiro, een Queen for Tonight.

elke week stond hij in de lijsten bij Muziek Terwijl U Werkt. Dus ja, als ik het plaatje hoor, dan moet ik er altijd toch weer een beetje aan denken. Ja, ja, het is niet anders. Dat is de kracht van muziek. Dit is Jack Denise en hij nam voor dit liedje de naam Ruby Nash aan. Blame it on the summer sun. Blame it on the summer sun.

0: zouden we ook nog tegenkomen als Jack Jersey. En dat is misschien wel de periode geweest dat hij de meeste hits scoorde in Nederland. Jack the Nice, oftewel in dit geval Ruby Ness en Blame It on the Summer Sun. En we gaan het even wat rustiger aandoen.
1: De galerij, de Hollands glorie.
0: In die lijst en die galerij de Hollands glorie staan liedjes die overbekend zijn. Maar er staan soms ook pareltjes tussen die het eigenlijk nooit zo goed gedaan hebben. Maar als je er naar luistert, echt de moeite waard van het luisteren zijn. Bijvoorbeeld dit nummer van Lola Cédé. Weg van de wereld.

Hij werkte als studiomuzikant, maar kreeg de kans om zelf een plaat op te nemen. En hij kwam meteen op de eerste plaats van de hitparade hier in Nederland met Swing Your Daddy. En dan heb ik het over Jim Gilstrap.

de mooie van de Poppy Family. That's where I went wrong. En zometeen weer een plaat die de hitparade niet gehaald heeft. Maar deze wel, de Stray Cats. Heerlijke rock'n'roll muziek in de vorm van de Runaway Boys.

0: officiële naam voor dit soort muziek is rockabilly muziek. De Stray Cats en Runaway Boys. En ik zei het al.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Nummer uit 2023 van onze eigen Ilse de Lange. Ik verbaas me erover. Het is tijd dat het niet in de hitparade terug te vinden was. Confetti Shotgun. Hier is het nog een keer.

de enige echte uitvoering van Hush door Billy Joe Royal. Maar onder andere ook die Purple heeft het destijds een keer op de plaat gezet. Ja, dat zou je niet verwachten, maar dan klinkt het toch wel een klein beetje anders. Je moet het maar eens opzoeken, je kunt het ongetwijfeld vinden op Spotify of op YouTube. Maar wij gaan ons bezighouden met Jesse Green en die hele grote hit Nice and Slow.

Ze kwam, overwon en verdween weer. Lia Velasco. Ja, blijft wel een mooie klassieker. 5:05 p.m.

was toch destijds een mooie top 10 hit. 5:05 p.m. Lia Velasco. En een nummer dat geschreven werd overigens door de heren van de band Catapult. Die ken je nog wel, denk ik. Hè? Van Let Your Hair Hang Down en zo.

wel een nummer toevoegen. Van een zanger waar ik toch wel erg groot respect voor heb. Stef Bos. Mooie songs heeft hij gemaakt. En daarom gaan we weer een nummer van hem toevoegen aan de galerij de Rolands Glory. Dit is het fraaie Mijn Stad. MUZIEK

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren, op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station,

Het debuut destijds van Corcoran, afkomstig van hun debuutalbum The Promise You Made. En daarvoor die plaat die we toegevoegd hebben aan de galerij der Hollands Glory, Mijn Stad van Stef Bos. Vrienden, Leo die staat klaar om het programma over te nemen tussen 2 en 4 hier bij Radio Sybaris. Ik zeg heel veel plezier en ik heb nog een hele mooie om het programma af te sluiten. Terug naar de jaren 60 met Richard Harris. Tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden.

0: Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

beginnen ging maar terug naar het jaar 1969. En dat met PJ Proby. Today I Killed a Man. En wat ik een beetje begrijp is dat het verhaal gaat natuurlijk over de oorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. En PJ Proby was een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en acteur. En met name natuurlijk in de jaren 60 populair. En eigenlijk was hij dat het meest in het Verenigd Koninkrijk. Paul van der Mark even bedanken voor zijn muziekboutique. Mijn naam is Leo Schipper en we gaan 2 om 2 doen tot aan 4 uur. En voor de volgende gaan we luisteren naar Audrey Landers. Hier is Little River.

0: En even teruggaan naar het jaar 1961 met een meneer Eden Kane. Well, I ask you. En deze Eden Kane, dat was eigenlijk Richard Graham Sarsted. Een Brits zanger, platenproducent en acteur. En vooral in bekend als tiener-idool in de jaren 60. Zo, dit nummer kwam dus ook uit het jaar 1961. Goed, het is bijna 3:15. Kwart over 2 moet ik zeggen natuurlijk. We gaan verder met Nederlandstalige muziek van John Lyon. Brandende liefde.
1: Het was

0: it's me.
1: Hi, honey. How you doing?
0: Not too good. I miss you.
1: You're on the air, baby. Live on the Late Night Show.
2: De Late Night Show, en dat van Tiffany. En dat is dus eigenlijk de Nederlandse band. Want als je op zoek gaat naar de naam Tiffany, dan kom je al heel gauw uit bij een of andere zangeres. Maar Tiffany, dat was voor mij een trio. Wat een beetje is samengesteld door het duo natuurlijk Rob en Ferdy Bolland. Goed, we gaan verder met muziek. We blijven een beetje dit keer in de jaren 80 met een beetje rustige muziek. Afkomstig van de heren van de Bee Gees. Die hebben over het algemeen toch wel een beetje, ja, ze hebben rustig disco-achtige muziek gemaakt in die tijd. Maar blijkbaar vonden ze er ook wel wat ruimte om eens een keer wat rustigs aan te doen. En dat is een beetje volgens mij dit nummer geworden. In het jaar 1983, Someone Belongs to Someone.

Indianapolis in the summertime. We hebben het 1968 met O.G. Smith dus en The Queen, Little Queen Apples zoals het nummer genaamd. En deze O.G. Smith die is eigenlijk geboren in Amerika. Was met name een R&B, jazz en soulzinger. Geboren in het jaar 1932 en overleden in het jaar 2001. Jawel. En vanaf deze rustige muziek gaan we een klein beetje weer het tempo erin gooien. Disco muziek uit de jaren 80. Hier is Unique. What I've got is what I need.

dat waren de internationals. Boom, boom, boom. En die kennen natuurlijk ook in de Nederlandstalige uitvoering. En daarmee hebben ze voor mij ook geprobeerd met het Eurovisie Songfestival mee te doen. Maar dit was even de Engelstalige uitvoering. En dat was natuurlijk ook wel zo gezellig, jawel. En over gezelligheid gesproken, we blijven nog een beetje bij de gezellige muziek. En dat met de Jodels. Hier is My Boy.

Shannon 1961. En dan doe ik het nummer Runaway. En dit is dan denk ik de originele versie, want ik zie dat er in 2010 nog eens een keer een versie uitgebracht is. En ook nog eens een keer in 2004. Dus wat dat betreft, verschillende versies blijkbaar zijn er verkrijgbaar, jawel. Nederlandstalige muziek, Ben Kramer. Hier is Desiree.

Vanmiddag even weer wat aandacht voor de Franstalige muziek. En dit keer gebracht door Jean-Michel Delpech. Geboren in 1946, overleden in het jaar 2016. En dit nummer was genaamd Je pense à toi, jawel. Iets anders is een plaatje afkomstig van George Moroder. Maar voor mij zingt hij niet zelf. Dat laat hij altijd doen door andere artiesten. En in dit geval liet hij dat doen door Joe Esposito in de jaren 80. We gaan daarvoor terug naar het nummer genaamd Lady Lady.

een misschien wat minder bekend plaatje, afkomstig van Demis Roussos, We Shall Dance. En deze Demis Roussos, eigenlijk geboren in Egypte, als zoon van Griekse ouders, die op een gegeven moment alles verloren als gevolg van de Suezcrisis in 1956 en daarop dus naar Griekenland emigreerde. En daar werd hij natuurlijk ontzettend bekend. Natuurlijk op de eerste plaats natuurlijk in de grote band, samen met John en met Vangelis natuurlijk. En maakte hij natuurlijk allemaal synthesizer muziek. En zo is hij eigenlijk ook een beetje later, tenminste daarvoor is hij zelfs nog een beetje solo gegaan. En daar komt deze periode volgens mij een beetje vandaan. Zo zit ik maar een beetje te raden, want ik zit het uit mijn hoofd te doen. Maar goed, dat maakt even niet zoveel uit. Goed, ik zie wel dat het bijna 3 uur is. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. En tot die tijd kunnen we nog even luisteren naar een stukje afkomstig uit het jaar 1963 van de Tornado's. Wat genaamd is Robot. Tot zo.

0: Nieuws met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse

0: Zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
13: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

beetje bijzonder om te zien dat zo'n band als de Style Council, zeg maar, een beetje voortgekomen is uit weer een aantal artiesten uit andere bands. Bijvoorbeeld uit de Jam of uit de Texas Midnight Runners. Er staat in ieder geval een aardige hit met dit nummer uit de jaren 80, The Long Hot Summer. En dames en heren, welkom bij het Goedemiddag nogmaals. Straks ik erbij met hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. 2 en 2 gaan we doen. Weer lekker van vinyl. En we gaan door met de Maisonettes. Hier is This Affair.

Radio Seabreeze, playing all the hits from yesterday.

Rod Stewart en A Little Misunderstood. Die kaf al met een LP waar allerlei nummers uit de 60's op staan. Maar als ik hier even een beetje terugkijk, dan blijkt dat nummer eigenlijk in de hitparades terechtgekomen zijn in het jaar 1971. Nadat hij eerst natuurlijk een grote hit had met het nummer Maggie May en het nummer Reason to Believe. Goed, het is ondertussen 3:15 geweest. Hoogtijd dus voor Nederlandstalige muziek. Beetje hoepapa muziek en waarom ook niet van Arne Jansen en Leslie Gaal. Hier is Als een meeuw in de wind.

teruggegaan naar het jaar 1966 met Cat Stevens en I'm Gonna Get Me A Gun. Een beetje een typische titel eigenlijk wel. Deze Cat Stevens is natuurlijk geboren als Stephen Demetre Georgiou in het jaar 1948. Maar was natuurlijk bekend onder de naam Cat Stevens. Later in 1978 heeft hij zijn naam laten veranderen in Youssef Islam. Komt er al lekker door met vrolijke muziek. Een beetje disco muziek uit de jaren 80. Dat van Casey and the Sunshine Band. Something Happening.

het plaatje afkomst van de Ritchie Family, Give Me a Break uit het jaar 1980. En als ik dan een klein beetje lees uit wie de, of wat de groep bestaan heeft, waren het drie dames. Maar voor 1978 waren dat weer andere als, degene na 1978. En deze laatste drie die hebben dan in ieder geval deze plaat nog weten te maken. Alvorens de groep blijkbaar werd opgeheven. Want dat is in ieder geval in het jaar 1980 wel eens een beetje gebeurd. Goed, we gaan nog lekker door met een beetje disco muziek. Waarom ook niet? Deze is afkomstig van een groepje met de naam Weeze. En het nummer is genaamd Pop Goes Love.

Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

heb dit van een warm aanvolle 1986 LP afgehaald. Dit nummer van Chris Ria, It's All Gone. Dat toen ik te vinden was op zijn album On The Beach. En dat was zeker de moeite waard. Chris Ria, hij was overleden in het jaar 2025. Wat dat betreft zie je toch al dat een aantal artiesten die je vroeger toch wel een klein beetje bewonderde, er ondertussen al niet meer zijn. Soms heb ik wel wat moeite mee, maar goed, zo is het nou eenmaal. Dat geldt misschien toch ook wel een klein beetje voor de volgende. Dat is het namelijk Paul McCartney samen met Michael Jackson. Say, say.

gingen naar het jaar 1962 met het nummer Ginny Come Lately, wat natuurlijk origineel gemaakt is door Brian Hyland. En dan in hetzelfde jaar neemt ene Steve Perry dat nummer ook nog eens een keer op. En dan vraag ik me af, wat drijft nou zo'n persoon een plaat op te nemen die eigenlijk nog bij iedereen vers in het geheugen ligt, om het dan gelijk nog een keer te doen? En daar blijkbaar ook nog een hit bij te scoren. Dat kon vroeger.

0: weet je, de Alibaba shuffle, weet je, de haha, weet je, rond en rond, avond.
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: Een meesterwerk van toen.

heerlijke muziek uit dat afkomst van Kajak Wintertime. En hier vond ik even wat vrolijkheid van Willem Duin. En ik word ziek van aerobic. Doe mijn tipbasje, hier is All This Love.

op de laatste tijd wel wat meer Franse muziek in mijn programma. En moet ik eerlijk zeggen, ik spreek eigenlijk al maar even Frans. Maar ik vind het gewoon ontzettend mooi. Zoals ik deze ook afkomst van een Nicole Rieu. En je sens que ça va m'arriver. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want zo gezegd, ik spreek geen Frans. En dan wordt het natuurlijk wel een beetje lastig om het allemaal op een goede manier uit te spreken. Maar goed, kijk wel naar de klok. Het is ondertussen bijna 4:00. Als de knecht is zo direct aan de beurt met zijn Middle of the Road Show. En vanaf 5:00 natuurlijk ook weer Wiebebarkie met zijn Barkies Bonanza. Vanaf 6:00 Wim de Grote natuurlijk weer met Rockwave. En uiteraard hebben we daarna nog heel veel ontzettend leuke programma's hier op Radio Cyprus. Ik zou hem gewoon lekker aan laten staan. Ik ga even laten met de George Duke en de Brazilian Love Affair. En daarmee zeg ik tot de volgende week.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: linkerschoot, ons aller Dan Hartman. Op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Welkom, lieve Lloyd.

Wat was er een bed? Uit Leiden, de Tower of Leiden. Leiden, inderdaad, met die fantastisch mooie stem van Marianne Pijnakker.

Vanuit het theater. Een fijne, vachte de keukengordijnen. Jawel, maar nog veel meer lekker. Vooral dus muziek van Eens. Oh, dit is cool. Cool in the game. Cool in the game. Kijk, kijk, kijk. Ja, dat mag een feest worden. Hang de slingers buiten. Oh jee.

0: Nederland Celebration.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Wereldwijd, middel of de roadshow. Ik denk er ook wel eens even aan om lekker te gaan immigreren naar een lekker warm land. Bijvoorbeeld ergens in de zonnige zuiden. Heb jij wel eens die gedachte?
1: Het is de middel.

0: Hofstra Doetinchem.
1: Hofstra krijgt uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.

Het is een groep waar ik een beetje verliefd op ben geworden. Jaren 70 begon het. En ze hielden het heel lang voor. Ja. Is het Love You After? De zomerse zwoele klanken van Rolls Royce. Met ervoor een fijne voor achter de keukengordijnen. Vogels schijnen hun weg te kennen. Ondertussen blijven wij hier maar rondjes rennen. Nou, wat zullen we doen? Elefoon die draaien. What

zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. En we nemen er nog een paar van, dus gaan we naar het koekje, het zogeheten café. Nee, dat niet dus.

0: ananas. Op zo'n eiland. Kom te maken. Harry Wayne Casey. En de Sunshine Band. In de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. En met een beetje mazzel. Zo hoogfrequent uit de magnetron. Of anders gewoon heel ouderwets vanaf een cassettebandje. Allemaal mogelijk. Want je weet, radio is een illusie. Hey meisje.
1: Ja. Achter je oren.
0: Nee, toch niet weer, hè. Kom. Hou nou op, joh. Wat een verleiding. Kom maar vooruit. Ik verleid je tot een uitstapje naar de cowboy. Kenny

0: Ik weet wel aan de grijs verleden dat we s'avonds en s'nachts nachtstroom hadden. Dan was de stroom goedkoper, kun je nog herinneren? Dat was wel heel lang geleden. Ik heb thuis ook een dubbele meter, maar net zo duur hoor. Ik kon me niet voorstellen dat s'nachts bellen goedkoper was. Of s'avonds laat. De Nightline. Dat red ik gewoon. Lieve vrienden in Duitsland. Ja, mooi.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Daar is die Tony Willet. Met zijn Pussycat. Ja, mooi. Even zo'n plaatje. Waarvan je denkt. Het is er een voor de Euregio. Leon. Dat mag getanst worden. Goeie tekst trouwens hoor. In Duits.

0: afwiswerkje uit die rijke carrière. Die muzikale geschiedenis van Paul Young. Ah, de Knecht, wat heb je er lekker mooi gesproken.
1: Hè? Oh, gaan boek schrijven.
0: Muzikaal boek waarschijnlijk. Love Will Tear Us Apart. Dat was tevens één van de laatste in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Maar niet getreurd. Morgen nog veel meer. En zometeen nog veel meer lekkers op jouw muzikale zender. Once upon a time you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware dog.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar.

0: Leider op A3 en A4, documentprinter.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontdek

0: onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van Vrije Radio.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: The Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy openen deze 351ste Rockwave op de dinsdagavond. Het loopt alweer tegen eind juni. Kortom, we gaan bijna met z'n allen op vakantie. Hoe zat het met die de Groot ook alweer? Ah, die heeft altijd vakantie, maar zijn vrouw niet. Dus vandaar dat we er soms nog een beetje op moeten wachten.
1: Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Unplugged version. R.E.M. en Losing My Religion. Nou, hoe mooi kun je het krijgen, hè? Hier in Rockwave. Echt vet genieten. 12 minuten over 6. Als je aan tafel gaat, eet smakelijk. Ooit is dit nummer ook wel eens door de Rolling Stones uitgebracht, maar Bette Midler deed het ook heel mooi.

Inmiddels zijn ze weer bij elkaar, Acta en Munich. En ze maken ook weer hele mooie muziek. Deze heette Ren, Lenny, Ren. Maar waar naartoe? Dat weet haast niemand. Zie maar, zou ik zo zeggen. De Steve Miller Band en Abracadabra.

0: uit de jaren 80. De Steve Miller Band en Abracadabra. Dat is nou echt muziek waarvan ik heerlijk kan genieten. Zeg, we draaien hetzelfde Duitse muziek op de radio, maar op de 1395 doen we dat natuurlijk wel.
1: Es geht nicht immer geradeaus. Manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst,

de moraal van het verhaal, oftewel van dit liedje, durch die schwere Zeiten, is natuurlijk, ga nooit bij de pakken neerzitten en begin gewoon opnieuw, want je kunt het elke keer. Udo Lindenberg, die zong het voor je, rocker uit Duitsland notabene, maar desalniettemin hele mooie muziek. Dit is ook heel erg mooi, dit is Toto en Pamela.

De Loving Awareness Band natuurlijk. Om even kijken, 6:55. Met Gerald. Ja, we draaien altijd zo rond 6:30 een track van de Loving Awareness CD. En dat is dan tevens ook de LP. Dat is die hele mooie witte hoes. En als je die openvouwt, dan zie je een heleboel bekende mensen daar binnenin. Jawel, jawel. Onder andere Ronan O'Reilly. Zeg je niks die naam? Nou, come on.

weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Muziek van Nederlands bodem, Shocking Blue en Blossom Lady. Voorafgegaan door PhD en I Won't Let You Down. Ja, je weet het inmiddels weer, hè, wie die Ronan O'Reilly was. Ik weet het zeker. Dat was de grondlegger van Radio Caroline. Jawel. 319, Loving Awareness All Around. En dit is Ellen Foley natuurlijk.

nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou.

Geef mij maar een tissueetje dan, Stef Bos. Ik mis jou voorafgegaan door Ellen Foley met What's the Matter Baby. Nu maar weer eventjes wat luchtigers, hè, dan al die zware dingen. Dit is Matthew Wilder en Break My Stride.

8 minuten voor 7. We zijn toe aan de laatste vocalen. En ook dat is weer een unplugged version. Namelijk van Neil Young. En deze is getiteld Helpless.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Vijlbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever.

0: chocolate. New. Emma.
1: Attention.
0: Welkom bij deze nieuwe Engelse Top 40. De lijst van 10 maart 1974. Ja, de mijnwerkersstaking was juist ten einde. De 280.000 Britse mijnwerkers begonnen officieel weer aan de eerste nachtdienst. Er was ook een mijnramp in kolenmijn in Lancashire. Zware methaangasexplosie. Kwam 10 mijnwerkers om het leven. Op politiek vlak, de nieuwe regering van Harold Wilson, de Labourman, werd ingehuldigd en begon zijn werk. En in de hitlijst vinden we veel nieuwe platen. We kunnen ze niet eens allemaal draaien, zeg. Op 34, daar vinden we weer een nieuwe.
2: Een nieuw entry.
0: Groot heet in Nederland, in Amerika ook. In Engeland viel het tegen, hoor. Want ze staan dan weliswaar 34 deze week. Nieuweling. Stijgen de komende week ook nog wat. Maar verder dan 29 zouden niet komen.

0: ladies and gentlemen.
1: Seabreeze AM.
2: The best oldies. Retro music.
3: Nothing but the hits.
4: The greatest hits.
0: The beat goes on.
5: En het is alweer tijd voor de hoogste nieuweling, de hoogste debutant, Olivia Newton-John op 28. Long live love.
6: The highest new entry.

28 hoorden we de hoogste nieuweling, Olivia Newton-John, Long Live Love, Songfestival liedje. En op 27 gelijk een stijger van 33 gekomen, Brownsville Station, boogie rock band uit Michigan, Amerika. En de zanger schreef het liedje uit pure frustratie, herinnering aan zijn middelbare schooltijd, stiekem roken op het herentoilet. Dat zal Aretha Franklin niet gedaan hebben, in ieder geval niet op het herentoilet, hè? Staat op 26 met Until You Come.

0: het origineel. Oorspronkelijk uit 1967, terwijl we in Nederland in 1974 dansten, massaal dansten, op de coverversie van The Love Affair, hoorde je Robert Knight, werd opnieuw uitgebracht en een grote hit hoor, in 1974 in Engeland.
1: Let's go back in time for the best retro songs.
0: We zijn op weg naar de bovenste beste in de lijst, maar ja, dan hebben we nog wel wat platen te gaan. De top 3 vorige week trouwens zag er als volgt uit op 3. The Hollies met The Air That I Breathe. Op 2, Susie Quattro en Devil Gate Drive. En op 1, Elvin Stardust en The Jealous Mind. Ondertussen zijn we bijna bij de top 20. Op 21, Candlewick Green. En who do you think you are? Met een stip van 28 gekomen in de tweede week.

0: the best music.
1: 24/7.
2: Blast from the past.
0: Sea Breeze AM. The singles chart.
3: Op 19 vinden we de sterkste stijger van deze week, de Superclimber. In de tweede week, The Carpenters en Jambalaya.
0: A Superclimber.

an explosion of nostalgic pop music.

Britse Guilty Pleasure. Britse tienerhit. Deed in Nederland helemaal niks. Berry Blue was trouwens in Engeland razend populair. Zo populair onder de Britse tienermeisjes vooral, dat hij tijdens optredens in de studio van Top of the Pops letterlijk door beveiligers moest worden ontzet. Omdat fans, meisjes dus vooral, zijn glamrock kleding van zijn lijf wilden scheuren. We naderen de top 10. Op de drempel van de top 10 op 11 vinden we de New Seekers. Ook met een hele dikke stip. I get a little sentimental over you. Van 24 gekomen.

0: folk.
1: Only the best classic hits.
0: The greatest classic hits. Classic Hits Radio.
2: En het is tijd voor de bovenste beste 10.
3: Counting down the hits, here is this week's top 10.
2: Freddy Starr.
4: I miss you, honey.
2: Van 12 naar 9 met een stip.

seem the same as it did, as it didn't always.

luistert naar een overzicht van de Engelse hitparade, de UK Top 40 van 10 maart 1974. En Wings met Paul McCartney, die doen het goed, stijgen deze week naar 8 met een stip. Bay City Rollers trouwens op 7, gedaald van 6 met Remember Shalala. Devil Gate Drive, ik zei al, 2 weken geleden nog de lijstaanvoerder, nu gedaald van 2 naar 6. Susie Quattro. Ringo Starr daalde van 4 naar 5 met You're 16. En dan de nummer 4. Dikke stip. The Most Beautiful Girl. Hier is Charlie Rich.

geen succes. Glamrock, maar in Nederland deed het nummer nagenoeg niks. Elvin Stardust trouwens was een compleet verzonnen personage. De producer zong de demo in van deze song, zocht er een zanger bij, smeet hem in een strak leren pak en een legende was geboren. Number one, one, one, one, one, one. 2 weken geleden kwam die binnen op 15. Vorige week naar 8, 7 plaatsen stijgen. En nog eens een keer 7 plaatsen stijgen. Dan kom je op de nummer 1, Paper Lace. Hier is Billy, Don't Be a Hero.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020 679 0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
11: Oh, de 1395 AM is...

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrice.nl.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: FM.
13: Hello, Pete here from the Budget Barn. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid van vrije radio.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

theaturen hebben iets bijzonders. Alles voelt kleiner, zachter en overzichtelijker. Hier merk je pas hoeveel tijd er eigenlijk is om te ademen en te voelen. Muziek vult die ruimte en geeft precies dat wat je nodig hebt op dit moment.

De wereld buiten beweegt verder. Maar hier is het stil en vertraagd. Dit uur draait om luisteren, denken of gewoon even niets hoeven. Zo ontstaat een sfeer waarin alles wat je voelt ruimte krijgt.

haar gedachten blijven nog even hangen. In deze uren is het tijd om dat te laten zakken en rustig te observeren wat er is. De muziek helpt je dat gevoel te dragen.

De late avond brengt vaak verrassende rust met zich mee. Het is een moment waarop alles ineens helder lijkt en kleine dingen groter voelen. Hier hoort stilte, aanwezigheid en de juiste tonen bij elkaar. Dit zijn de tonen van Dream Sessions.

uren glijden voorbij. Maar dit moment is van jou. Er is geen haast, geen druk, alleen muziek die het uur vult met warmte. Zo krijgt de late avond zijn eigen ritme. Zacht en vertrouwd.

tempo ligt laag en dat geeft ruimte voor aandacht en gedachten. Alles wat vandaag speelde, wordt zachter, overzichtelijker en rustiger. En juist daar past de muziek naadloos bij. Als gezelschap en tijd voor jezelf.

ten einde en de rust van de avond keert terug. Wat overblijft is dat zachte gevoel dat muziek achterlaat als alles stilvalt. Dank je dat je er was. Neem die rust mee en tot de volgende aflevering. Tot de volgende Dream Sessions.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen.

0: steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

If I could just hold you.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
4: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor